Ik ben zo eenzaam op dit strand. Roestiek met deze vrouw voor de leeftijd. Ik ben

Ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar,